0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Zondagavond neem ik je mee op een muzikale reis door de 90's, Zero's en de Tens. Van 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: I Am House Radio. This is I Am House.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

0: voyage conduire de Paris
1: et que j'arrivais à...
2: Tout ça,
3: sera

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. Zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: big thanks to Damo, aka Genix, for that amazing guest mix. As I said at the top of the show, he's just released a collection of tracks from his You Me Now album, but beautifully reworked into a downtempo style. Definitely recommend checking that out. And a special thank you to you at home for joining me too. We'll be back next month at the same time with a mix from Planet of Souls. Take care.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: airs every second Sunday of the month from midnight onwards. You know I don't play right. Enjoy.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Het is van Jujo en Solto, het eerste nummer van dit uur. Leuk dat je luistert. Het maakt niet uit waar je bent. Mijn naam is Peter Linders, tussen 5 en 7 ben ik bij je. Je kan thuis luisteren, natuurlijk onderweg of op je werk. Het is allemaal mogelijk. En je kan ook invloed uitoefenen op deze show door een WhatsApp te sturen via de Hot Dance Radio app.

typische geluid van de Swedish House Mafia en ze blijven wereldwijd een van de grootste namen binnen de elektronische muziek. Het trio headlined nog steeds grote festivals en werkt aan steeds meer nieuwe producties. En je herkent ze wel aan die krachtige drops en die stadionachtige vocals, zoals ook in dit nummer wat je net hoorde, Wait So Long. Je kan nog steeds invloed uitoefenen op deze show en dat gebeurt dan ook via de Hot Dance Radio app over het nummer 0612191616. En de vraag was van, ja, draai ook eens een nummer van Fischer. Ik denk, wie is Fischer? Ja, Fischer is die eenling die het ook ontzettend goed doet in de House of Festival scene. En hij heeft...

0: Topic die brak door met Breaking Me en is nu samen met Harvey het nummer All or Nothing. Na de break, Jennifer Lopez en David Guetta.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

De stem van Jennifer Lopez en samen met David Guetta is dat natuurlijk een hit. Het is iets over 5:30 geweest. Tijd om even naar het weerbericht te kijken van vandaag. Als je dadelijk op pad gaat in de ochtend schijnt geregeld de zon, maar het komt ook weer tot enkele buien. Er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied, nu en dan een vrij krachtige westenwind. Rond de middaguur is het 11 tot 12 graden. Vanavond landinwaarts nog een bui, maar geleidelijk is overal droog. Ook in de nacht naar zondag is op de meeste plaatsen droog met een mix van wolken en opklaringen. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is niet meer dan zwak en het koelt weer flink af. De temperatuur daalt naar 3 graden in het oosten en 7 aan zee. En zondag is het zachter, maar nog steeds buien.

Akwaes brak internationaal door met Do It, Do It, gebaseerd op de originele hit van Cherish uit 2006. Ik zou zeggen, goedemorgen als je net wakker bent. Ik blijf bij je bij Hot Dance Radio tot...

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Hoi, ik ben Marcel.

0: zin in. Tot dan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Je hoorde het eerste nummer in het tweede uur van Inodo met 54 Ultra met het nummer. De track heette Talk to You. Nou, je bent weer ingeschakeld in het tweede uurtje. De nacht door met Peter Linders tussen 5 en 7. Leuk dat je luistert. Je kan invloed uitoefenen. Moet je naar de Hot Dance Radio app 06-1219-1616. Ik hoor graag wat je wensen zijn. Daar ben ik voor. Tot 7 uur met de allerbeste tracks. Hier is Funky Sensation van Disclosure en Gwen McRae.

productie van Bastille en Siep. En zij tekenen voor het nummer Greep. Als je van retro house houdt, dan moet je luisteren naar het volgende nummer. Het is niet voor niks een retro titel, oftewel Starlight. Het is opgemaakt door Superman Lovers in combinatie met One Republic.

0: Britse jurylid voor de Britse televisie. En samen met Sigala was hij verantwoordelijk voor Lullaby. We zijn dadelijk bij je terug naar The Break met Calvin Harris.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Dean Douglas. Het nummer heet Blessings. Het is 6:30 geweest. We zijn nog een half uurtje bij je. Tussen 5 en 7 de nacht door. Ben je net wakker? Ben je nog aan het werk? Let op als je nog onderweg bent. En geniet alvast van het weekend. En wat kan je beter genieten dan met een nummer van John Summit met Ines? I know why you walked into my world.

Upside Down van Jaden Bolshin en David Guetta. David Guetta is toch zo'n beetje... Want dat zijn vier, vijf hits tegelijkertijd. En was hij gozer goed, zeg. Ik volg hem al heel lang. Ik heb hem ooit ontmoet zelfs. Maar ja, daar ga ik misschien nog wel een andere keer iets over vertellen. We gaan de laatste nummers in van dit uur en van deze show. Je hoort Para voor Cuva en Anna Naklap.

Wall Grab en Milky hoorde je zojuist op de zender. Zo, we gaan het tweede uur ook afsluiten. Tenminste, ik was bij je tussen 5 en 7 de nacht door met Peter Linders. Ik vond het gezellig. Jij ook? Dan laat het weten via onze Hot Dance Radio app. En laat ook weten wat je nog meer wil horen. Want ja, uiteindelijk, jij bent de baas, hè? Dus, nou, ik zou zeggen, geniet van het weekend. En volgende week wordt het lekker weer. En dan ga ik je vast nog wel horen. Blijf luisteren naar Hot Dance Radio. En we hebben de beste platen. Zoals altijd sluit ik af nu met Jugal en Diplo. Met Forever.

0: coming up in 20 minutes.
1: If you're looking for the love of your life, stop. What if we just
0: surrender? More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
7: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
6: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
7: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
6: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
7: Met drie O's.

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Tabasa en Magnetic bij Hot Dance Radio. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik hoop dat je een beetje uitgeslapen hebt en dat je ook een lekker lang weekend hebt. En daarvoor, om dat te vieren, hebben we zometeen D.O.D. en Closure en ook Cyril en Stumbling In. Hoor je zometeen hier bij Hot Dance Radio. Eerst Martin Garrix in Love. Dit is

Het is goed dat je het zegt. Er is iets wat ik nog de hele tijd aan moet denken. Ik moet nieuwe schoenen kopen. Ik dacht misschien een paar Nike's. Zou leuk zijn. Ron Carroll heeft er in ieder geval...

0: Radio.
1: Hot Dance Radio.
2: Mm-hmm. Woo-hoo, yeah. You know.

0: Laat James nog maar even slapen. Die had een hele, hele zware avond gisteravond. James Hype hoorde je. Don't wake me up. En nu ben je hopelijk wel wakker met de Hits with a Beat. Zometeen Sony Fordera.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Ach, het komt allemaal wel goed. Goedemorgen, ik ben Stefan, je luistert naar Hot Dance Radio. Wij brengen jou de hits with a beat. Met zometeen Alesso, Cardi B, naar Alok en Bebe Rexha, Deep in Your Love. Hot.

mooie saxofoon van Cedric. Cedric Steinmiller. Dat is namelijk de man achter Klingande. En Klingande is dan weer Zweeds. Om het even heel internationaal te maken. En dat staat voor ringing. Eigenlijk gewoon dus even iemand bellen of een belletje doen. Jullie dus Klingande en Jubel hier bij Hot Dance Radio op zaterdagochtend. Goedemorgen, hoe ziet jouw dag eruit? Ik ben wel heel benieuwd. Ga even naar hotdanceradio.nl en laat me even weten wat je gaat doen vandaag. Ik heb wel wat inspiratie nodig. Ik heb namelijk geen flauw idee wat ik vandaag ga doen. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik weet wat ik in ieder geval doe tot 12 uur. Dat is het draaien van Hits with a Beat, zoals deze van

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, dit is Daniel Moro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Offenbach en de Miles Away. En die Offenbach, die was in Amsterdam een paar maanden geleden. En die hebben best wel een grappige show. Daar doen ze namelijk alsof ze gekloond zijn. Dus ze staan met z'n vieren op het podium. Ze hebben dus gewoon twee mannen gevonden die precies lijken op hun. En daarmee staan ze op het podium. En toen ze de hele show en die twee mannen, die twee clones, die hebben dus instrumenten die niet aangesloten.

ben dit een beetje zelf op elk gemiddeld feestje. Dan zeg ik ook, ik ga nooit meer naar huis. Show de Kunks en Never Going Home. Daarvoor de nieuwe van Calvin Harris samen met Jesse, die heet Satisfy. We gaan even terug, diep, diep terug in de tijd. Naar 2010, daar had deze, wat Avicii deze hit. I've been watching you.

0: beetje mee oppassen hoor. Als je altijd onder druk staat, dat kan op een gegeven moment echt ongelooflijk fout gaan. Dus voel je die signalen, gewoon even rust nemen. Gewoon even naar jezelf toekijken en van hoe kan ik beter ontspannen. Martin Garrix hoor je en Pressure samen met Tove Lo. Zometeen hier Keigo en Khalid, Save My Love.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Een soort van slechte date. Waar is hij nou opeens gebleven? Of waar is ze opeens gebleven? Waar is die persoon? Door het raampje van de badkamer misschien heen geglipt. Jack Jones en Emily K. Hoorde je. En Where Did You Go? De voor James Hout. James Hype. Ja, je hoort het. Ik word er zelfs wild van. Maar James al helemaal. You're the Wild bij Hot Dance Radio. Zometeen hier Ella Henderson en Switch Disco Under the Sun. En een klassieketje van David Guetta. Dit is One.

die Sun kan ik wel een beetje gebruiken. Jordan Ella Henderson, Switch Disco en Under the Sun. Een hitje van vorig jaar. Daarvoor David Guetta en One Love bij Hot Dance Radio. En dit is onze vriend Fedde met One Two Step.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Saturday nights. Don't warm up. They ignite.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

een beetje als je partner naast je in bed nog een boek wil lezen en die het licht aan heeft, dan zeg je dat ook. Doe dat licht eens even uit. Hartstikke laat, ik wil slapen. Protten. Justy hoorde je Jack Styles en John. Turn off the lights. Turn the lights off is het eigenlijk. Bij Old Dance Radio. I'm holding on.

0: Hallo, hallo. Stalker Wiz Khalifa hier. Ik wil graag je locatie weten. Altijd je locatie weten.
1: Surbody en Tidal zijn een Wiz Khalifa en location. Daarvoor Stay the Night. Dat is ook een andere manier om iemand dichtbij je te houden van Seth en Hayley Williams. Dit is nieuwe muziek, The Sick Individual.

0: say goodnight.
1: Kiekeboe. Even verstoppertjes spelen met MK en Clementine Douglas. You're the Come Find Me bij Hot Dance Radio. Zometeen krijg je kusjes. En gaan we de boel in de fik steken. Tot zo.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Ik had het wel geweten, als ik Bless was, dan had ik gewoon continu woep woep hier doorheen gegild. Of het een hit was geworden, weet ik niet. You're the Kisses, Bless en Baby Close Ball Dance Radio. En dit is Major Lazer, up the figure in, light it up.

Waren toch door de woestijn weer overleefd. En daar is dus Savannah van Chris Link. Daarvoor Sam Veld en Heart Like Mine bij Hot Dance Radio. Zometeen hier de man die een kroontje zet op jouw zaterdag. Het is Marcel Kroon. Tot volgende week. Doei!

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: night.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met drie O's.

Dat was Iron van Haven en Caitlin Aragon. Een track die al viraal ging voordat Caitlin er überhaupt zelf op stond. Het waren de Britse producers die haar zelf ontdekten via een cover die ze op TikTok had gezet. En een paar maanden later stond ze samen met ze op nummer 1 van de Billboard Dance Chart. Een hele goede middag. Ik ben Marcel Kroonen en we draaien hier op Lunchdrops 2 uur lang de beste dance hier op Hot Dance Radio. We beginnen met Calvin Harris en Ellie Goulding. Dit is Free.

Never Let Me Down, Gorgon City en Hayley May. Je hoort hem hier op Hot Dance Radio en wij gaan door met James Hype. Deze producer uit Engeland heeft de afgelopen jaren een enorme groei meegemaakt en is een vaste naam geworden in de tech house. Hij maakte trouwens ook de officiële remix van de track waarmee we dit uur openden. Ik heb het over Iron. Dit is zijn nieuwe eigen werk. James Hype met Be Mine.

0: DAB Plus for North Olam at Hot Dance Radio, Pintanel, or the rest of the world. Radio.
1: Over een paar minuten hoor je hier op Hot Dance Radio een track die in heel Europa de charts is opgeklommen. Het is van een trio dat hun eigen sound omschrijft als de Scandi House. Wie het zijn, hoor je zo.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Radio. Drops with Marcel. Met Lavinia Shadows hier op Hot Dance Radio. En als je John Sommet graag hoort, vanavond om 10 uur draait hij zijn eigen show hier op Hot Dance Radio. Experts Only Radio. Met de scherpste house en techno die hij deze week heeft opgepikt. Wij gaan door met een Belgische producer, Lucky Luke. Dit is Cooler Than Me.

0: was Afrojack samen met Amel.
1: The sounds you love, for the life you live. Hot Dance Radio.
0: En de track heette Rivers en jij hoort hem hier op Hot Dance Radio natuurlijk. Wil je nou zelf reageren op iets wat je hoort? Of een verzoekje doorgeven? Of gewoon jouw mening nog even laten horen? Dan kan dat natuurlijk via de Hot Dance Radio app of via hotdanceradio.nl. In beide vind je een knop, app de studio en dan komt jouw berichtje hier aan. Het is tijd voor Armin van Buuren samen met RG en Marlo Rex. Dit is Like a Child.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Maika, samen op Bam Bam.
1: Lunch. Props. Patent Radio.
0: Wij gaan door met Silk City. En dat klinkt misschien als een onbekende act. Maar achter deze naam schuilen niemand minder dan Diplo en Mark Ronson. Twee zwaargewichten die...

Martin Garrix met Katharina op Hot Dance Radio. De track waarmee hij voor het eerst zelf solo zingend te horen is. Hij schreef op social media al dat hij er meer dan een jaar over getopt heeft of hij het wel durfde uit te brengen. Mooi om iemand die normaal de grootste festivals afwerkt zo kwetsbaar te horen. Milky en Mel Grab staan klaar met Just The Way You Are.

0: Fire hier op Hot Dance Radio. We gaan even door de break heen waar je op zoek kan gaan naar een nieuwe badkamer of luxe hoor. En daarna hoor je een Zweedse producer die samenwerkt met een Britse stem die je vast herkent. Wie het zijn, hoor je zo.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Alesso samen met Becky Hill en Surrender. Natuurlijk, de Zweedse producer met de Britse stem, die je vast herkent. Door met een track waar een legendarische naam op staat. Marshall Jefferson, de man die in 1986 met Move Your Body een van de eerste echte house tracks aller tijden maakte. Hier is hij samen met Masic en Sailor Mae Daz en Life is Simple.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Thrill Me met Junior Jack. Een lunchdrop classic uit 2002. Door naar 2012. De Wangelmoed remix van One Day van Asif Avidan. Avidan is een Israëlische singer-songwriter. En als je hem hoort, denk je vaak aan een vrouwenstem. Maar het is zijn natuurlijke stemgeluid. Het werd zijn handelsmerk. In 7 Europese landen stond dit op nummer 1. Asif Avidan en The Mojos.

Summit en Gus met Thin Line voor de tweede keer John Summit. Ik ga dadelijk het stokje overdragen natuurlijk aan Peter Teunissen, de man die tot 4 uur met je meedanst. En tot die tijd heb ik nog Fisher, Disco Lines, maar nu is St. John en Roses. Ik wens je een hele fijne zaterdag en tot morgen. Bye bye.

0: coming up in 20 minutes. Baby, hear me tonight. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Top kwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, Bank de Blank hier. Luister naar mijn show Blank House met de allerbeste progressive house en melodic

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Heavenly 100, hè? Dat je een New Religion hebt. Music. Oh, was die lekker, hè? Ah, New Religion, Bebe Rexha en Faithless bij Hot Dance Radio. Peter Teunis bij je. Zaterdagmiddag. The Hits with a Beat. En ik dans met je mee zo meteen op Crystal and Notion. Oliver Heldens, eerst Netsky en Hybrid Minds. Let me hold you. How you doing?

Dat gebeurde volgens Ben Hemsley ook met zijn mix die hij maakte in 2017. En hij beschuldigde Matt Cesari, Hugo en Sonic ervan dat It Feels So Good een plagiaatje was van zijn mix destijds. Hot Dance Radio, zometeen Cassius, Afrojack, Sia en David Guetta. Maar eerst Prospa en Clonie.

0: 20. Keyleth bij Hot Dance Radio op zaterdagmiddag. De hits with a beat, die hoor je hier. En herken je die dan altijd? Heb je ze bijvoorbeeld allemaal herkend in de Heavenly 100 afgelopen donderdag tijdens Hemelvaartdag? Ja. Wanneer herken je een hit? Heel makkelijk. Straks meer erover naar dit.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Hier is Ardeu Shinjuku bij Hot Dance Radio op zaterdagmiddag. De hits with a beat, die hoor je hier. En afgelopen donderdag in de Heavenly 100 zaten ze in een hele lange vette mix. En heb je ze herkend allemaal? Faithless, Snap, Da Who, al die tracks die voorbij kwamen. Hoe zat het met jouw cognitieve arousal? Hoe opgewonden raakt hij ervan? Waarom zeg ik dit allemaal? Want hoe snel herken je een hit? Ja, als die voorbij komt. En vooral een hit with a beat. Nou, het schijnt zo te zijn dat als je heel weinig afgeleid wordt, dat je zo'n nummer sneller herkent. Dus dat zou natuurlijk kunnen tijdens de Heavenly 100, dat je lekker aan het dansen was en daarom op gericht. Oh ja, die. Maar het schijnt zo te zijn dat mensen die in de auto zitten, dat die toch het snelste hits herkennen. Omdat je dan vooral bezig bent met rijden en verder geen andere afleiding hebt. Tenminste, als je niet allemaal appjes aan het lezen bent natuurlijk. Mag ook helemaal niet in de auto. Maar daar herken je de hits allemaal het snelste. Dus stap in je auto, zet DAB aan, luister naar Hot Dance Radio. En ga lekker aan de slag met je cognitieve arousal. En luister naar Avicii, Addicted.

mixes die altijd gedropt worden hier. Ja, daar heb je al natuurlijk al zo vaak van genoten. Maar ik wil je toch nog even wijzen op de DJ's die hier draaien. Zoals Ilke Klein, hè? Chicane, Paul van Dijk, Joel Corey, Eric Prydz. Maar ook natuurlijk vanavond weer de Koekoeks Nest vanaf 9 uur. Met DJ's Mr. Beld en Weasel komt vanavond weer voorbij. Luister dus.

Disclosure and She's Gone Dance On bij Hot Dance Radio. Kun je jij graag in de spotlight staat? Of dat je juist eigenlijk liever een beetje lekker op jezelf bent? Dat laatste herken ik me wel in. En herken ik me dus ook wel een beetje in S.G. Lewis, die liever in het studiootje zit te werken dan dat hij op een podium staat. Maar hij is het studiootje uitgetrokken door Adam Port en Kleine Muziek om deze te maken. Je hoort

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

Hey, not there, en 54 Ultra, talk to you bij Hot Dance Radio. En dat doe ik ook. Ik praat tegen je af en toe tussen de hits with the beat door. Op zaterdagmiddag, ik ben Peter Tijnus en ik dans met je mee, ook dat nog. Zometeen op Kiko Khalid en Griffin, maar eerst Lana Del Rey en Cedric Gervais.

Medusa en Oceane en Tell It To My Heart bij Hot Dance Radio. Het is altijd goed natuurlijk om lekker te werken aan je mentale welzijn, je fysieke welzijn. Dan kan je een handje geven aan Yves LaRocque als je daarmee bezig bent. Want die doet veel aan hiking in de Zwitserse bergen. Ja, maar hij doet ook aan meditatie. En vanuit die meditatie heeft hij Rise Up bedacht. Je hoort hem zo meteen met Jawa met Rise Up hier bij Hot Dance Radio. Eerst Topic en Harvey, All or Nothing.

0: Dance Radio, de hits with the beat, die hoor je hier op zaterdagmiddag. En ben jij een nerd? Ja, en is dat erg? En wanneer ben je eigenlijk een nerd? Zo meer.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Tast niet in het donker, wel nee. Zet gewoon Hot Dance Radio aan en je weet dat je de hits with a beat krijgt. In the Dark, Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. Ja. Ben jij een nerd? Ik vroeg het net aan je. Nee hè, dat wil je niet toch? Het is toch een beetje een boekenworm en een beetje een geeky-achtige persoon. Nou, dat is al lang niet meer zo. Want met een nerd bedoelen we eigenlijk gewoon iemand die een obsessieve passie heeft. Dus wel een beetje heel erg ergens mee bezig is. Maar heeft heel veel kennis. En weet heel veel. Is trots op wat hij weet en wat hij kan. Ja, dus het is helemaal niet zo erg meer om een nerd te zijn. Maar je bent gewoon heel erg goed in iets. Precies, zo wordt het bedoeld. En weet je wie ook een nerd is? Dat is Robin Schultz. Die is goed met zijn drumcomputers. En maakt zelfs zijn eigen plugins. Hè? Dus alle... Ja, dat is de software waarmee hij zijn muziek maakt. Dat doet hij allemaal zelf. Je hoort hem zo meteen samen met Kiddo. All we got.

Think I'm Addicted. Nou, gelukkig maar aan de Hits with a Beat. Dan kom je hier wel aan je trekken, toch? Wij zijn leverancier. Oscar Matt Kay en Haley Joel bij Hot Dance Radio. Ik ben Peter Teunissen, nog tot 4 uur bij je met de Hits with a Beat.

Save Me Tonight. Ja, dat zei ik, Jennifer Lopez en David Guetta bij Hot Dance Radio. En wil jij eventjes je vibes goed krijgen voor vanavond? Want misschien gaan we weer naar de club. Even lekker los. Maar die vibes moeten dan even goed rechtgezet worden. Doet Maurice Franken zo meteen voor jou met de Weekend Vibes. Ja, de Weekend Beats.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hoi,

0: Zin in. Tot dan.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

Evan, Ketel, Aragon en Iron. Hey, welkom. Het is 4 uur geweest. Het is de zaterdagmiddag van Hardness Radio. Heb je ook zo genoten thuis? Tijdens Hemelvaartsdag, de Heavenly 100. En we gaan terugblikken hoor. Met wat knijtjes uit toen die tijd. Maar is deze Swedish House Mafia in the Weekend. Mat to a Flame.

En wat vind je ervan? De nieuwe Fiddle LeGrand, One, Two, Step. Dat was Joel Corey en Amnek en Head and Heart. We hadden het over de Heavenly 100. We gaan ook een beetje terugblikken qua muziek dan. Het rijst zometeen de classics, maar eerst deze. Dance Radio. Van You Made.

0: Kygo, One Republic, Chasing Paradise. En daarvoor de James Hype en Be Mine. De nummer 1 DJ van de wereld. Niet dit jaar misschien, maar wel volgend jaar. Weet ik zeker.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Echt ver weg, hoor. Hey. Miles Away, Offenbach Podium. Het is een zaterdagmiddag. Wil je niks aan doen met draaien bij de hits en de classics. Waaronder zometeen Jack Jones en Demi Lovato. Naar Anima en Aldi Golding. En die lekkere Hypnotize.

Deze blijft lekker. MK, Crystal en Dior. De vooral alles door Nate Smith en I Like It. Dit is Hot Dance Radio op de zaterdag met Armin van Buuren en James Newman nu. Hier is Therapy uit 2018 alweer.

1980 voor Christus had Accent een hit met Kylie. Wij deden nog een keertje opnieuw samen met Sarah en Misha Miller. En Don't Leave Kylie. Daarvoor nog Armin van Buuren, James Newman en Therapy. En Marshmallow nu. En Particle Man.

0: more. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: What's up, everyone? This is Fedele Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

En dit is er zo eentje. Jugal Salto en Jamaican Bam Bam. Lekker toch? Alles radio, het is 5 uur geweest. Dit is de zaterdagmiddag, terwijl je niks aan het doen bent. Gewoon even lekker relaxen voor vanavond. Want ik, misschien ga je vanavond stappen, je weet het niet. Adriatiek, Ernest Fearn, naar Paul Kalkbrenner. Hier is Parachute.

0: We Got a Secret. En doe me gelijk denken aan het Songfestival van vanavond. Daar doet namelijk Frankrijk mee. En ze heet Monroe en de titel heet Regarde. Vandaar dat ik... het schoot me in één keer te binnen. Ik weet niet of je het Songfestival kijkt of niet. Maar ik kijk er altijd naar. En ik blijf ook kijken. Ik vind het wel leuk. Weet je wel, soms die acts waarvan je denkt van nou. Maar er zitten ook goede tracks tussen. Waaronder Australië. Let maar op. Als je gaat kijken natuurlijk.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen... bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82... krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Lekker, lekker, lekker. Side B, great for you hier op Hottest Radio. Bij de 5:30. Eet smakelijk trouwens als je aan het eten bent. Opmaak voor vanavond, hè. A Lock a Cleat, Dive Into Me. Naar deze van Dom Dolla en Pure Tone. Hot Dance Radio. Addicted to Bass.

En volgens mij een paar sampletjes van Whitney Houston. Joe Stone en Cryon hoor je Is It Really Love hier op Hot Dance Radio. Hey, dit zijn de hits die je hoort in de classics. Waaronder sommige de classics van Rihanna. En Calvin Harris, We Found Love. Deze van Medusa Shell, She Is Born to Love.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met 1 oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Ik vind deze wel lekker hoor. De Bauza, een magnetit hier op Hotdance Radio. Welkom, 6 uur geweest. De avond van Hotdance Radio is lang. Ga je wellicht stappen? Laat ons dat weten waar je naartoe gaat. Of heb je zoiets gedaan? Ik heb al genoeg gedaan afgelopen week. Barry C. naar Sonny Wadera. Dance Radio. En Crystal nu.

Redpa, Adam Port, Helmi, Boys Noise, Vincent en Kinda Music en Crazy for It. Wat een mond vol, hè? Je hebt zo met Tiësto voor je, Sam, Jan en Craze. Lucas en Steve en Brandy komen voorbij naar Jam Time. Don't Wake Me Up nu.

0: Ja, ik vind wel, maar dat vind ik nog meer. Dat Oliver Helders, blijft lang stil rond Oliver Helders. Dit was een van nou ja, wel een tijdje geleden, 2020. Take a chance, wordt tijd voor een nieuwe knijter, boy. Nou ja, laat ons even weten als je luistert. Hè.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Afgelopen week is hij 30 jaar geworden, Martin Garrix. Ja, 17 jaar was hij toen hij Animal uitbrak. En daar hoorde je die klokjes in, hè. Daar hoorde ik van de week ook weer een track voorbij komen, maar ook van die klokken. Oh ja, die. Swedish House Mafia, zo meteen naar Sofia Somago. Hot Dance Radio. En Alan Walker.

zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Night. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: where disco meets house.
1: DJ Keanu.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
7: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
6: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
7: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
6: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
4: Hot Dance Radio app.
3: The Hot Dance Radio app.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: Sounds Radio. It's personal. Unreleased songs from 9 to 5 music artists, myself, and what is happening in the music world.
1: Nine Sessions airs every second Sunday of the month from midnight onwards. You know I don't play right. Enjoy.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

horen op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl.

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Can you work it like?
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

0: Underground's not dead. It just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

Welcome to Desire Radio with Joel Corey.